leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Barcelona, 11 uur in de avond. Een zeer geslaagde zakenman zit moeder ziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling

0: Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn klote. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster en krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, want hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit in het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd, want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Dit is het huis waar de heimwee woont. Zie ze lopen hier, die man. Kleurloos tussen koud en warm. Met hun zwarte aktetassen. Met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen. Hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de heimwee woont.
1: Radio Ludo, het station waar Golden Oldies klinken als van.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De politie heeft op Rampage Open Air in Lommel 261 festivalgangers betrapt met drugs. Dat zijn er meer dan vorig jaar, ondanks een lager bezoekersaantal. De controles leverden ongeveer €55.000 aan boetes op. Ook 6 vermoedelijke dealers werden van het terrein verwijderd. Bij verkeerscontroles na afloop testten 23 bestuurders positief op drugs. In Heers leren kinderen deze week hoe ze nepnieuws kunnen herkennen. Tijdens een kamp van de organisatie Link in de Kabel ontdekken ze hoe desinformatie, gemanipuleerde beelden en artificiële intelligentie werken. Op een speelse manier leren de deelnemers kritisch omgaan met informatie en betrouwbare nieuwsbronnen herkennen. Vandaag blijft het overal droog in onze provincie, al zijn er vooral in de voormiddag veel wolken aanwezig. In de loop van de namiddag verschijnen geleidelijk aan bredere opklaringen. Door de bewolking stijgt de temperatuur iets minder snel dan de voorbije dagen, met maxima rond 25 graden. Morgen krijgen we opnieuw volop zomers weer. Het blijft droog en meestal zonnig, met temperaturen die weer boven de 25 graden uitkomen. Het kwik stijgt in de namiddag naar zo'n 28 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2, onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Zichen bij Riemst zijn een bestelwagen en een woning zwaar beschadigd geraakt door een brand. Buurtbewoners zagen hoe een brandend voorwerp naar een bestelwagen werd gegooid, waarna een ontploffing volgde. Vier bewoners, onder wie twee kinderen, konden tijdig buiten raken. Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt een mogelijke brandstichting. STVV mag zijn Europese thuiswedstrijden komend seizoen gewoon op Staje afwerken. De UEFA heeft het stadion na een laatste inspectie goedgekeurd. Een verhuis naar Leuven is daardoor niet nodig. STVV begint eind augustus aan de play-offs van de Europa League. Bij winst plaatsen de Canaries zich voor de League Face, anders volgt de Conference League. Vandaag blijft het overal droog in onze provincie, al zijn er vooral in de voormiddag veel wolken aanwezig. In de loop van de namiddag verschijnen geleidelijk aan bredere opklaringen. Door de bewolking stijgt de temperatuur iets minder snel dan de voorbije dagen, met maxima rond 25 graden. Morgen krijgen we opnieuw volop zomers weer. Het blijft droog en meestal zonnig, met temperaturen die weer boven de 25 graden uitkomen. Het kwik stijgt in de namiddag naar zo'n 28 graden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: What number is this, Chip?
5: 7A.
4: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Oude muzikant, een scherpe blik, soms arrogant, met een Grieks hart, een vagebond. Mijn dromen zijn er nu niet meer, gebleven is mijn eigen zin,

heeft gezegd, soms wel en soms ook niet terecht. Ik ben een oude muzikant, een scherpe blik, soms arrogant, met een Grieks hart een vagebond. Dat hart dat zoveel leed verdroeg, geleden heeft en nooit iets vroeg, zich

kant, en scherpe blik soms nonchalant, met een Grieks hart, een vagebond. En deze nacht kom ik naar jou, je warme lichaam dicht bij mij. Ik zal dromen en

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af. We krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een hele goedemorgen allemaal. Welkom alweer bij Espresso. Woensdagochtend vandaag, 8 juni. En wij zitten klaar voor een uurtje leuke muziek en lekkere koffieslurpen.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En voor die lekkere koffie moeten jullie dan wel zelf zorgen natuurlijk. Voor de muziek zorgen wij. Muziek van onder andere Gunter Neefs. Ook Sif Malkwist zit erin. Cindy Unbert en Gene Pitney.

Ja, zwijg maar stil. Van het weekend waren we even in Zeeland, dus we hebben ze daar genoeg gezien, die Hollanders. Ja, we zijn even gaan uitwaaien, zoals dat heet. Ja, dat kan natuurlijk in Zeeland, want daar waait het altijd wel een klein beetje. En Hollanders, dat viel mee, maar Duitsers dat daar waren. Jongens, jongens, jongens, van waar komen die allemaal vandaan? Maar ja, ze zijn natuurlijk wel met velen. Espresso bij Ludo nog tot 10 uur met de 3 Degrees en Year of Decision.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

En toen we de tweede quiz aankondigden, hadden we het even over de Duitsers. Dit waren er twee. Cindy Unbert, ja, aus Deutschland uit 1975. En Wendy Rosen erblühen in Malaga. En Malaga, waar ligt dat? Dat ligt in Spanje en dat is de volgende tegenstander van ons, zullen we dan maar zeggen. Of moeten we zeggen van de Rode Duivels aanstaande vrijdag in de kwartfinale. Ja, ik weet dat Trump het graag anders gezien had, maar dat was buiten de jongens van ons gerekend natuurlijk. Welkom hier bij Ludo. Leuk dat je luistert naar Espresso.

0: En je gaat niet zoveel werk tegenkomen van Arthur Baker, want in 1990 scoorde hij zijn enige hit. Maar het is niet dat die man eigenlijk geen hitpotentieel had, want hij maakte heel veel platen voor andere artiesten. Onder andere Bruce Springsteen, New Order en Diana Ross. Deze The Message Is Love, liet hij inzingen door Al Green en zette er zijn eigen naam onder in 1990. Dus The Message Is You, beter gezegd. En nu Le Café des Trois Colombes, een man die wel alles zelf zong. Judas Saint.
1: Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy.

We gingen naar 1959, staat hier gecatalyseerd in onze lijst als instrumentaal, maar dat had het niet echt, nee, inderdaad. We zullen hem moeten aanpassen. Johnny Restivo hoorde je. En normaal gesproken hoor je rond dit tijdstip altijd Mark Bluwet met de Bridlotheek, maar in juli en augustus is de Mark op een klein beetje vakantie. Staat hij in vakantiemodus, dus u zult moeten wachten tot begin september om weer wat meer te weten te komen uit het hitarchief van de Mark. Dat vullen we dan maar netjes op met leuke muziek van een legendarisch duo.

kwam uit Zweden, maar zong perfect Duits. Niet alleen Duits trouwens, ze kon ook Engels zingen. En ze heeft een hitje gehad in het Nederlands. Naar verluid moeten we toch eens een keer gaan achterzoeken. Steve Malkvist met Liebeskomme loont zich niet, my darling. En nu tijd voor The Coming Arts.

0: Geniet van je dag.
1: Dit is Ludo.
0: Limburg's leukste evergreens.

Zo'n nummer om lekker mee te trommelen, hè? Niet waar? Jawel, Marvin Gaye was dat met Gots to Give It Up uit 1977. Welkom hier in België, het landje aan de Middellandse Zee. Tenminste, als we het weer de temperaturen van de laatste dagen mogen geloven. En het gaat weer bakken en braden voor de volgende pakweg 7 dagen. Meer dan 30 graden staat ons in Limburg alweer te wachten. Maar daar zijn we al tegen gehard natuurlijk, zo zijn wij. Maak er een leuke warme dag van vandaag en hopelijk tot morgen. Dan ben ik er terug rond 9:00 voor alweer een espresso. En over warme dagen gesproken, ik laat je met Remo van het Groenewoud. We'll be right back.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af. We krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Maestro Fitz Domino, I hear you knocking. Kijk eens, nak nak, wie klopt daar aan de deur? Het was nog Ludo Wijnen die eens terugkwam. Goedemorgen, het is 9:55, woensdag vandaag, 8 juli. Nog een kop koffie nemen? Ja, dat mag wel nog eens, hè, met het koffieapparaat van Ludo Wijnen, zijn espressoapparaat. Tot 12 uur gaan wij door in Lunchbox, ook tijdens deze vakantiedagen. Met fijne muziek van John Terra die eraan komt. Eentje van Bob Dylan en een ander van George Benson. Het is vandaag de dag van de afsluit van het carnaval op Sint Vincent. Straks meer erover. Nu Bart Kael.

Het is 8 juli en dit is de afsluitende dinsdag van het jaarlijkse carnaval op Saint Vincent. Eind juni, begin juli worden er 12 dagen carnaval gevierd op het Caribische eiland. Vooral in de hoofdstad Kingstown. En daar is dus vandaag de afsluit van het carnaval op Saint Vincent. Op de Caraïben.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

De Sugar Train, de train van Albert Hammond, die komt altijd op tijd op de radio. Zeker weten. Hij doet dit al sinds 1974. Hier in Vlaanderen kunnen we er wat van leren. Onze Belgische spoorwegen moeten maar eens te raden gaan bij Albert Hammond. Met daarvoor George Benson bij ons. We herdenken vandaag Betty Ford op 8 juli. Dat is voor straks. Nu Henry Gross bij Ludo.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 8 juli, vandaag herdenken wij Betty Ford, Amerikaanse First Lady, die op 8 juli 2011 op 93-jarige leeftijd overleed. Als echtgenote van Gerald Ford was zij de First Lady van de Verenigde Staten van 1974 tot 1977. Betty Ford stond bekend om haar openhartigheid over gevoelige onderwerpen zoals borstkanker, verslaving en vrouwenrechten, wat destijds uitzonderlijk was voor een First Lady. Na haar eigen strijd tegen alcohol en medicijnverslaving richtte ze het Betty Ford Center op, dat uiteindelijk uitgroeide tot een van de bekendste behandelcentra voor verslavingen. Haar maatschappelijke betrokkenheid maakte haar tot een van de meest gerespecteerde First Ladies in de Amerikaanse geschiedenis. Betty Ford wordt herinnerd als een moedige voorvechter van gezondheid, openheid en gelijke rechten.

Een beetje sympathiek overkomen natuurlijk, hè? The Rare Bird. En met dat liedje keren we terug naar het einde van de jaren 60 vandaag. Komende donderdag, 9 juli, morgen.

Dus van 19 tot 21 uur is er een lezing van Einstein tot telescoop in Limburg bij Avanza in de Cellebroederstraat in Hasselt. Zijn Einsteins relativiteit en Einsteins telescoop echt zo baanbrekend of overschatten ze hun impact op ons dagelijkse leven? Einstein ontdekte dat tijd en ruimte niet overal gelijk is. Een meter of een minuut zijn niet overal identiek. Zwaartekrachtgolven reizen door het heelal en zorgen ervoor dat tijd en ruimte ongemerkt veranderen. Dat is toch bijzonder. Wetenschappers willen deze golven meten met de Einstein-telescoop die Limburg graag wil binnenhalen. Benieuwd naar de geheimen achter Einsteins theorie en wil je ontdekken hoe deze wonderlijke inzichten in het echte leven worden toegepast? Wel, dan is deze lezing helemaal voor jou. Nu donderdag, morgenavond, 19 uur bij Avanza Limburg, Cellebroederstraat 13 in Hasselt. Meer info op avanzalimburg.be.

is me wat te warm aan de Mediterranee voor het moment, hoor. Temperaturen tot boven de 45 graden daar. Hervé Villard had er een liedje mee. Mediterranee en die Veronica Unlimited daarvoor nog eens met What Kind of Dance Is This? Radio Ludo met heel veel fijne toonaangevende muziek. Zoals Bob Lieuwman er is. Let's Think About Living.

De band Brotherhood of Man trokken ooit met Save All Your Kisses For Me naar Eurovisie en ze scoorden daarmee ook met het liedje. En dit was een ander bijzonder muzikaal ding van Brotherhood of Man, My Sweet Rosalie, was een song uit 1976 uit de tijd dat zulke zeer melodieuze songs werden gemaakt. Bijna 11 uur op Ludo, zo het regionieuws. Hier nog uit 74, een plaat van Gerard Cox, die ons 2 jaar terug ontvallen is. Die goeie oude tijd.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De politie heeft op Rampage Open Air in Lommel 261 festivalgangers betrapt met drugs. Dat zijn er meer dan vorig jaar, ondanks een lager bezoekersaantal. De controles leverden ongeveer €55.000 aan boetes op. Ook 6 vermoedelijke dealers werden van het terrein verwijderd. Bij verkeerscontroles na afloop testten 23 bestuurders positief op drugs. In Heers leren kinderen deze week hoe ze nepnieuws kunnen herkennen. Tijdens een kamp van de organisatie Link in de Kabel ontdekken ze hoe desinformatie, gemanipuleerde beelden en artificiële intelligentie werken. Op een speelse manier leren de deelnemers kritisch omgaan met informatie en betrouwbare nieuwsbronnen herkennen. Vandaag blijft het overal droog in onze provincie, al zijn er vooral in de voormiddag veel wolken aanwezig. In de loop van de namiddag verschijnen geleidelijk aan bredere opklaringen. Door de bewolking stijgt de temperatuur iets minder snel dan de voorbije dagen, met maxima rond 25 graden. Morgen krijgen we opnieuw volop zomers weer. Het blijft droog en meestal zonnig, met temperaturen die weer boven de 25 graden uitkomen. Het kwik stijgt in de namiddag naar zo'n 28 graden.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Als je dan toch een beetje afkoeling nodig hebt deze zomer, ga er gewoon het diepe water in, hè. Swimming into Deep Water. Dan Rosenbaum uit de zeer melodieuze tijd, 1972, waarin deze muziek gemaakt werd. 4:30 tot 12:00 nog Lunchbox. Vandaag woensdag, het is de 8e juli vandaag. We keren terug in de tijd met een nieuwsfeit, gaan ook in de weetjes trommelens kijken vandaag. En we hebben dadelijk ook in de krant een krantennieuws over een kleuter in Frankrijk die met cannabis op school zat. Een kleuter, stel je voor. Dat is voor straks.

Hier is nog zo'n bizar nieuwsfeit uit de krant. In Frankrijk zorgde een kleuter voor een opvallend incident op school. Het jongetje had per ongeluk een hoeveelheid cannabis meegenomen in zijn rugzak. Het voorval werd ontdekt door de leerkrachten bij de start van de dag. De ouders en het schoolpersoneel waren geschrokken en wisten niet hoe te reageren. De politie werd ingeschakeld om te onderzoeken hoe het spul bij de kleuter terechtkwam. Gelukkig is er geen sprake van schade of risico voor andere kinderen. En het incident roept vragen over toezicht en bewustwording rond drugs in huis. Een kleuter had cannabis mee in zijn rugzakje in Frankrijk.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

De eenzaamheid bezingen, dat is een gevoelige snaar raken. En Roland Kaiser die kon dat perfect in de 90s. En ook die tijdsperiode die raken wij aan hier bij Radio Ludo. Je hoort de muziek van de 50s tot de 90s op je retro radio. Straks gaan we het dus hebben over Paus Benedictus. Die was in Valencia op een 8 juli. Maar dat is voor zometeen. La Bamba!

0: gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: We gaan nog eens de tijd in. Vandaag op 8 juli, dag op dag. 8 juli 2006 bracht Paus Benedictus XVI een tweedaags bezoek aan Valencia, Spanje. De reis was ter gelegenheid van de Wereldgezinsdagen, een katholiek evenement dat het belang van het gezin benadrukt. Tienduizenden gelovigen uit de hele wereld verzamelden zich in Valencia voor missen, toespraken en vieringen. De paus sprak over traditionele gezinswaarden en het belang van het huwelijk tussen man en vrouw. Zijn boodschap richtte hij op het versterken van het geloof binnen het gezin. Tijdens het bezoek herdacht hij ook de slachtoffers van het metro-ongeluk die kort daarvoor in Valencia had plaatsgevonden. Het bezoek werd als een belangrijk moment gezien voor de Spaanse katholieke gemeenschap. Het bezoek van paus Benedictus XVI aan Valencia, Spanje, op 8 juli 2006.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Dat was Neil Young samen met de rockband Crosby, Still en Nash in die Marrakesh Express bij ons bij Radio Ludo. Met ervoor uit Nederland, Bezetten en Chanson d'Amour. In de weetjestrommel hebben wij het vandaag eens over dierentuinen. Dat is voor zometeen. James Last neemt ons hier nog eens op sleeptouw met het liedje Il Bimbo.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Dierentuinen zonder kooien, wij kunnen het ons niet voorstellen. Maar het bestaat. In sommige dierentuinen zonder kooien, zoals de Century Zoo in Zuid-Afrika, daar bewegen dieren zich vrij in grote natuurlijke leefgebieden. En dat terwijl bezoekers in veilige tunnels of voertuigen blijven. Dit concept bootst een echte safari na en geeft dieren meer ruimte en vrijheid dan de traditionele dierentuinen. Bezoekers kunnen roofdieren zoals leeuwen en cheetahs van dichtbij zien zonder dat de dieren zich opgesloten voelen. In sommige parken rijden mensen zelfs door verblijven waar apen, giraffen nieuwsgierig hun auto's komen inspecteren. Dit type dierentuin wordt steeds populairder vanwege het ethisch voordeel voor de dieren. Dierentuinen zonder kooien. Het kan bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika.

Nederlandse Jack De Nijs ging door het leven als Jack Jersey en in 1975 had hij met dit liedje een zomerhit Silvery Moon op Lido tot bijna 12 uur. De middag zo met jouw toonaangevende retro hits. Ik heb hier nog The Ringtones in Papa Hoom Momo. Was een song in 62. Ik wens je een hele mooie woensdag vandaag. Pa, pa, pa.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: WK Kantien aan Schutterij Eendracht in Bret-Gelieren bij Genk breidt vrijdag uit voor de wedstrijd België-Spanje. Door de grote opkomst tijdens de eerdere wedstrijden komen er een extra scherm en een bijkomende toog. Zo hopen de organisatoren de supporters meer comfort te bieden. De koptelefoons die tijdens de vorige wedstrijd gebruikt werden om de geluidshinder voor de buurt te beperken, zijn deze keer niet meer nodig. Tijdens de laatste gemeenteraad voor het zomerreces heeft oppositiepartij ProLinter vragen gesteld bij de beheersovereenkomst van het nieuwe sportcomplex in Drieslinter en de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Volgens de oppositie blijft er te veel onduidelijkheid over de financiële afspraken en de toekomstige opvang. Het gemeentebestuur benadrukt dat beide dossiers in voorbereiding zijn en dat de opvang vanaf september verzekerd is. De omgevingswerken starten begin augustus, waardoor het sportcomplex in het najaar in gebruik zal worden genomen. Vandaag blijft het overal droog in onze provincie, al zijn er vooral in de voormiddag veel wolken aanwezig. In de loop van de namiddag verschijnen geleidelijk aan bredere opklaringen. Door de bewolking stijgt de temperatuur iets minder snel dan de voorbije dagen, met maxima rond 25 graden. Morgen krijgen we opnieuw volop zomers weer. Het blijft droog en meestal zonnig, met temperaturen die weer boven de 25 graden uitkomen. Het kwik stijgt in de namiddag naar zo'n 28 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerke. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse. Aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Zichen bij Riemst zijn een bestelwagen en een woning zwaar beschadigd geraakt door een brand. Buurtbewoners zagen hoe een brandend voorwerp naar een bestelwagen werd gegooid, waarna een ontploffing volgde. Vier bewoners, onder wie twee kinderen, konden tijdig buiten raken. Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt een mogelijke brandstichting. STVV mag zijn Europese thuiswedstrijden komend seizoen gewoon op Staje afwerken. De UEFA heeft het stadion na een laatste inspectie goedgekeurd. Een verhuis naar Leuven is daardoor niet nodig. STVV begint eind augustus aan de play-offs van de Europa League. Bij winst plaatsen de Canaries zich voor de League Phase, anders volgt de Conference League. Vandaag blijft het overal droog in onze provincie, al zijn er vooral in de voormiddag veel wolken aanwezig. In de loop van de namiddag verschijnen geleidelijk aan bredere opklaringen. Door de bewolking stijgt de temperatuur iets minder snel dan de voorbije dagen, met maxima rond 25 graden. Morgen krijgen we opnieuw volop zomers weer. Het blijft droog en meestal zonnig, met temperaturen die weer boven de 25 graden uitkomen. Het kwik stijgt in de namiddag naar zo'n 28 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse Linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de hoge venen en in het binnenland tot 29 graden.

Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: WK Kantien aan Schutterij Eendracht in Bret-Gelieren bij Genk breidt vrijdag uit voor de wedstrijd België-Spanje. Door de grote opkomst tijdens de eerdere wedstrijden komen er een extra scherm en een bijkomende toog. Zo hopen de organisatoren de supporters meer comfort te bieden. De koptelefoons die tijdens de vorige wedstrijd gebruikt werden om de geluidshinder voor de buurt te beperken, zijn deze keer niet meer nodig. Tijdens de laatste gemeenteraad voor het zomerreces heeft oppositiepartij ProLinter vragen gesteld bij de beheersovereenkomst van het nieuwe sportcomplex in Drieslinter en de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang. Volgens de oppositie blijft er te veel onduidelijkheid over de financiële afspraken en de toekomstige opvang. Het gemeentebestuur benadrukt dat beide dossiers in voorbereiding zijn en dat de opvang vanaf september verzekerd is. De omgevingswerken starten begin augustus, waardoor het sportcomplex in het najaar in gebruik zal worden genomen. Vandaag blijft het overal droog in onze provincie, al zijn er vooral in de voormiddag veel wolken aanwezig. In de loop van de namiddag verschijnen geleidelijk aan bredere opklaringen. Door de bewolking stijgt de temperatuur iets minder snel dan de voorbije dagen, met maxima rond 25 graden. Morgen krijgen we opnieuw volop zomers weer. Het blijft droog en meestal zonnig, met temperaturen die weer boven de 25 graden uitkomen. Het kwik stijgt in de namiddag naar zo'n 28 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de Hoge Venen en in het binnenland tot 29 graden.

Nou, hij is al een hele tijd overleden, maar hij blijft een van de grote namen uit de country en western wereld. Dat was John Denver en Sweet Surrender op deze woensdagnamiddag. 5 uur geworden en dat betekent weer tijd voor een nieuwe Hallo Limburg hier bij Radio Ludo. Met daarin zometeen Duitsstalige muziek van Julianne Werding.

Natuurlijk beter gekend als Moonlight Shadow, maar dit was Julian Werding in Nacht vol Schatten. En de schatten zitten hier ook in onze uitzendingen hier bij Radio Ludo. Dit is een klassieker en die was toen al een beetje toekomstmuziek. Kunt u nog volgen?

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Dat was hem, Herman van Keken. Nummer dat vertaald werd door Peter Koelewijn. Dat heet origineel Daddy Don't You Walk So Fast van Daniel Boone. Dit was een hit heel veel jaren terug. En nu nog altijd met regelmaat te horen hier bij Radio Ludo. Trouwens, heb je nog iets dat je wenst te horen? Maak het gewoon kenbaar via ofwel onze Facebookpagina ofwel via de website radioludo.be.

awesome. Jim Croce and All I Have to Say I Love You in a Song. Ja, vanavond en vannacht is het helder, koelt het langzaam af naar 16 graden. Morgen opnieuw zo'n 30 graden, ook vrijdag en het weekend kan het zelfs nog iets warmer worden. En daarom heeft ook het KMI tot en met zaterdag code geel afgekondigd voor de hitte. Eerder was de waarschuwing nog van kracht tot vrijdag. En die waarschuwing geldt voor alle provincies.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Nou, deze dame zal voor eeuwig en altijd verbonden blijven aan haar Locomotion. Dat was Little Eva. En zometeen gaan we naar de Heren Laak in Mazeik, want daar is een beetje slecht nieuws te melden.

Nou, mooie souvenir was dat van Anneke Grunlo en dat in brandend zand. En dan naar de recreatieplas Herenlaak in Mazeik, want daar zijn blauwalgen vastgesteld. En daarom heeft de gemeente een tijdelijk verbod uitgevaardigd op verschillende wateractiviteiten, zoals zwemmen, surfen, duiken, waterskiën en lange afstandszwemmen. Die zijn tijdelijk niet meer toegelaten, maar dat tijdelijke kan zelfs nog duren tot het einde van de zomer.

Dat waren de Chiffons in One Fine Day, die we trouwens elke dag weer wat bijzonder maken, samen met de muziek hier van Radio Ludo. Zometeen ons muzikaal feit van vandaag 8 juli. Eerst nog naar deze van de Cordettes in Lollipop. Lollipop.

Ja, dat was een beetje girl power van de Cordettes in Lollipop. Nochtans, op muzikaal gebied is 8 juli de dag waarop in 1996 de Britse meidengroep The Spice Girls hun debuutsingle Wannabe uitbracht in het Verenigd Koninkrijk. En dat nummer introduceerde ook het fenomeen girl power aan de wereld en het werd wereldwijd cultureel fenomeen. En het schoot in 22 landen naar de eerste plaats en daar werden wereldwijd meer dan 7 miljoen exemplaren van verkocht. De best verkochte single dus van The Spice Girls. Yo!

0: De wereldhit van Esther Phillips en What a Difference a Day Makes. Straks deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder andere zometeen de Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. Maar eerst deze van Peter en zijn Rockets.
1: Hey! Hey!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

Ja, dit is en blijft een heerlijk nummer van Junior Walker en die All Stars in What Does It Take. Een heel goede avond, fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Dit is deel 2 alweer van Hallo Limburg met zometeen het lekkere beest van Isabelle A.

Ja, en ondanks de toch al hoge leeftijd, hij is intussen 85 geworden, houdt hem dat niet tegen om toch nog nieuwe muziek te maken. Zo verscheen recent zijn jongste album, dat heet Wild at Heart, van Neil Diamond dus. Hier nog een keertje met zijn Song Song Blue. En nu naar Gérard Lenormand. Il était

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

het is instrumentaal, maar het heet La Cucaracha, wat dan weer staat voor, jawel, kakkerlak. Een van de bekendste Spaanstalige volksliedjes ter wereld. En dit keer kreeg je de uitvoering door de Jokers. En zometeen nog even over onze belastingaangifte na deze van Lynn Anderson.

Ja, niet vergeten om toch af en toe wat water te geven, want dat is zeer nodig bij temperaturen boven 30 graden. Rose Garden, dat was Lynn Allison. En een week voor de deadline hebben al 1.691.700 Belgen hun belastingaangifte online ingediend, volgens de FOD Financiën. Dat wil zeggen dat zowat 500.000 mensen hun aangifte voor de personenbelasting nog moeten doen. En daarvoor hebben ze nog tijd tot en met woensdag 15 juli. Voor de aangiftes op papier was de deadline 30 juni. Het gaat de laatste jaren nog maar om een randfenomeen met vorig jaar zo'n 141.000 dergelijke aangiftes. Daarnaast is er ook nog een aparte deadline dan voor aangiftes met specifieke inkomsten en die is 16 oktober. Trouwens, wie nog hulp nodig heeft met zijn aangifte, kan daarvoor elke werkdag tussen 9 en 17 uur terecht op het nummer 02-572-57-57 en dat met de code 1700.

Ja, een beetje extra zon in je radio dankzij de Gypsy Kings in deze Bamboleo. En nu naar deze van Jeannette, het welbekende Pourquoi tu vas?

Nou, de plaat die wekenlang genoteerd stond in onze Belgische hitlijsten, dat was midden de jaren 70. En goed, zelfs voor een nummer 1 in Duitsland en Frankrijk. De Spaanse zangeres Jeannette hier bij ons in Porqué Te Vas. En dan vrijdag 17 en zaterdag 18 juli is het weer tijd voor Torenlawijt. 2 dagen lang geniet je van live muziek in een gezellige sfeer met een gevarieerd programma voor jong en oud. Het festival start op vrijdag dus, 17 juli, en dat om 19 uur in

dat was Skeeter Davis. En gelukkig maar, I Can't Stay Mad At You. En dan naar Gordon. Ja, de man die deed onlangs een radioshow, 's morgens op 10, maar daarvoor is hij intussen bedankt. En daarom moet hij het nu weer doen met andere projecten, onder meer in de muziek. Daar deed hij het ooit met deze Ik Hou Van Jou. Hier is Gordon.

Nee, niet verwarren met dat nummer van Waylon Whitney Houston, I Have Nothing, dat uit de film The Bodyguard komt, want dit heet I Who Have Nothing. Dat was Shirley Bassey. En dan weer een paar muzikale feiten van 8 juli, onder andere van The Beach Boys in 68, want dan wordt Do It Again op single uitgebracht. In de VS blijft deze op nummer 20 steken, maar in onder andere Nederland, Duitsland, Zwitserland en Noorwegen wordt het een top 5 hit en in het Verenigd Koninkrijk zelfs een nummer 1. En dan nog even naar Nederland, en dat in Delft meer bepaald, want dan is er in 65 Peter Tetteroe, die samen met Paul Edouard de band de T-Set opricht. En een eerste grote hit, nummer 1 in Nederland en zelfs een plaatsje in de Billboard Hot 100, is deze She Likes Sweets.

Ja, in de jaren 70 waren ze mega populair. Dan heb ik het over deze Bonnie Sinclair. En dat samen met de Unit Gloria in Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Daarmee zijn we helemaal klaar wat betreft deze uitzending van Hallo Limburg. Morgen doen we het weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En we gaan eruit met de band Eruption. Met zangeres, en dat is Precious Wilson. Een gekende classic in One Way Ticket. Heel graag tot morgen. En nog een leuke avond.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.

Emmanuel. Ouais. Allez, Pavarotti. En douceur. Encore une fois.

voetbalclub heeft zondag weer verloren. Je hebt een vadervlek. En heeft je zoontje duikboot zitten spelen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In het Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product. Maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
1: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to. And pretty quickly.
0: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuren intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is een eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minimaal rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.